0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 06.

0: 2250 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of

0: hou van jou zoals je bent.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475.

0: 0800 98 32 33.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt, gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Soms loop ik verloren. Heb ik het gevoel je kwijt te zijn. Weet ik niet meer hoe het verder moet. Zonder jou is de liefde klein. Hoop ik stiekem

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeken nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.

0: You're one of my kind.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
7: Pols FM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: I want you to want me.

0: Google Play Store en de Apple App Store.
1: Bros FM. Radio Bros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhee, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van die twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
4: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onhee, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
3: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. In een illegale kinderopvang niet ver van Parijs in Frankrijk heeft de politie 12 kinderen teruggevonden in een auto. Die stond geparkeerd in een kelder. Het ging om kinderen van slechts enkele maanden tot 8 jaar oud. Twee personen zijn opgepakt, de ex-onthaalmoeder en de eigenares van het gebouw. Ze worden verdacht van het opzettelijk in gevaar brengen van meerdere mensen en van zwartwerk. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon wel door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
5: Met Bros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@brosfm.be.
7: Luister nu naar Bros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Bros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Bros FM Radio Bros. Ochtendshow.
8: Goedemorgen schat, kopje koffie?
9: Ontwaken met Piet Vermeijer in De Ochtendshow. Mm. Hoe zalig kan dit zijn?

Alweer goedemorgen in deze ochtendshow op donderdag 23 juli. Iets over 7 uur. En natuurlijk terug een nieuwe dag die toch een beetje grijs start. Maar die er toch nog redelijk goed zou uitzien tegen de middag. Tot 9 uur ben ik alweer bij jullie. En dat met platen die we uitgezocht hebben. Of toch de muziek die we uitgezocht hebben. Die een beetje passend is bij het ontwaken in een ochtendshow. Dit is Maria Julia. Och, zo dom.

dat doe ik al. En dan spreek ik tot Fritti met tot een leeftijdscategorie 60ers jaren. Heb je dat ook al 's morgens dat het soms eens moeilijk is om uit het bed te klauteren of rustig te kunnen slapen. Ik heb het vannacht wel gepresteerd. Ik heb 10 uur geslapen. Ja. De klok heeft het afgetikt op 10 uur slapen. Dat is echt een wonder. Het doet soms eens goed, hè? Mensen zeggen nu zelf. Dit is Queen. Radio Gaga. Een hitje uit de jaren 80, denk ik. 70, 80. Dat het niet zo gaan opzoeken. Wees welkom in de ochtendshow. En natuurlijk, wees ook creatief met de applicatie. Als je jouw ochtendgroet wil doorbrengen, laat het maar komen. Ik lees het graag.

Het lijkt erop dat het terrein voor amokmakers een beetje verlegd is. Want in de eerste helft van de Gentse feesten zijn er 47 vechtpartijen geregistreerd in plaats van 36 in dezelfde periode vorig jaar. Vooral op en rond de Sint-Michielsbrug waren er incidenten. De politie heeft woensdag op die brug een extra camera bijgezet. In de voorbije 5 dagen zijn er ook 36 meldingen gedaan voor grensoverschrijdend gedrag tegenover 11 vorig jaar. En nu ook voor het eerst is er daar ook een mobiel meldpunt op de Gentse feesten voor grensoverschrijdend gedrag. 770.000 bezoekers zijn er de eerste 5 dagen van de Gentse feesten naar de stad afgezakt. Dus, zij die naar de Gentse feesten gaan voor amok te maken, zijn er zeker niet gewenst, hè? Maar, ja. En hoe meer reclame je erover maakt, hoe meer amokmakers er zullen afzakken.

is ook zo'n nummertje om een tasje koffie erbij te nemen en stilletjes wakker worden. Genieten van een stukje nieuws uit de krant misschien. Dit is David Hasselhoff.

Op zoek naar de vrijheid, Gripping for Freedom. Dat was alvast een boodschap van David Hasselhoff. Oud-voetballer en winnaar van de Houten Schoen. Erwin van Dalen uit Havre is overleden. Van Dalen werd 81. Hij leerde voetballen in de straten van Havre en groeide uit tot een voetbalicoon. Hij speelde meer dan 250 matchen voor Club Brugge. Later speelde hij ook nog een korte periode voor onder meer Anderlecht en AA Gent. Ja, weer al een oud voetbalicoon die er niet meer is. En die waarschijnlijk toch in het geheugen zit van de oudere voetballiefhebbers die alles op de voet volden. Zowel bij Club Brugge, als bij Anderlecht, als bij AA Gent. Dit is tot aan het reclameblok 6.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Puls FM.
4: Goedemorgen.
5: Waar je ook bent,
6: waar je ook luistert,
5: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

Always Be There. Rock Voisine. En het is uiteraard steeds gevaarlijk om in bepaalde wateren te gaan zwemmen, ondanks dat de regering het licht op groen gezet heeft dat men vanaf volgend jaar eigenlijk in rivieren en open water mag gaan zwemmen. Maar een jonge man uit de provincie Antwerpen is zwaar gewond geraakt nadat hij van in rotswand in het water van de voormalige stenen groeven van Schoeflenny in Ecosien-Henegouwen was gesprongen. De burgemeester benadrukt dat het verboden is om het terrein te betreden, want het is ook een privéterrein, maar gaan zwemmen in een oude steengroeve is zeer gevaarlijk, omdat er natuurlijk nog materiaal in de steengroeve staat die nooit is verwijderd en die nu onder water staat. Dus zou het niet aanraden. Sommige steengroeven worden wel gebruikt om duikers te gaan trainen, maar niet om te gaan zwemmen.

0: I go to Rio. Ik denk dat we dat Pieter Ellen niet alleen is op Rio nu met deze periode van het jaar, want uiteindelijk zullen de luchthavens wel heel veel reizigers hebben die een vakantiebestemming willen bereiken. Dit is David Calvo, recht vooruit. Goedemorgen.
1: De nacht was koud.

David Kalbo, recht vooruit op deze donderdagmorgen op Radio Pras. Een telefoontje kregen we van Ann. En Ann die vraagt zijn plaatje aan voor de familie De Marta. Die gisteren natuurlijk grootouders zijn geworden van het vijfde kleinkind. En het is een jongen, dus wat kon ik meer kiezen dan een nummertje van K3. Onze liefde is een waterval. Voilà, een waterval. Want het is zeker een liedje die ze dat kindje zullen moeten aanleren in de toekomst. Hè. Als je weet dat de oude K3'tjes Antwerpen

Een liedje dat de familie De Martin zeker zal moeten aanleren aan de vijfde kleinzoon die gisteren is geboren. Want zoals je weet, zal misschien deze formatie van K3 binnen 10 jaar, 20 jaar misschien, zullen zij nog eens nadoen wat de vorige hebben gedaan. Weken optreden en het Afas Dome in Antwerpen laten vollopen. Zelfs tot in Nederland. Wie weet. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros. Op onze verschillende frequenties.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

In Kluisbergen begint het agentschap voor natuur en bos met de afbraak van de zwembaden in het vroegere recreatiedomein Kluisbos. In de plaats van de 3 zwembaden komen 3 poelen en de grond zal afgegraven worden tot op de oorspronkelijke laag. En met deze werken is het Equiteiten dus aan het recreatiedomein het Kluisbos. Het wordt volledig ontmanteld en natuurlijk, we geven alles terug aan de natuur, zeggen ze daarbij. Het agentschap voor natuur en bos. Dus terug een stukje recreatie minder, terwijl we eigenlijk nood hebben aan recreatie, want alle recreatiedomeinen zitten nu met deze periode en met dit weer stampenvol eigenlijk. Ze moeten daar selecteren wie er binnen mag of niet. Zoals in Wetteren zijn alleen nog Oost-Vlamingen

Misschien heel even vlug mee, maar toch een beetje opvallend. Hè? Trump wil dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino als nieuwe VN-secretaris-generaal. Dus daarmee dat eigenlijk het makkie was om de rode kaart tijdens het WK-voetballen weg te fluiten. Hè? Lijken heel goede vriendjes te zijn, Infantino en Trump. Dus, zo zie je maar, hè.

morgen. Vanaf aanstaande zondag maken onze leden tijdens de live-programma kans op een gratis toegangskaart voor de spaghettiavond. Tijdens een willekeurig live-programma wordt er een naam uit onze ledenlijst getrokken en hoor je jouw naam op de radio. Bel dan meteen naar de live DJ of live collega op 070-22-2250. Doe je dat op tijd, dan ligt jouw gratis kaart voor je klaar aan de kassa van de spaghettiavond. Indien je niet belt, dan vervalt jouw kans en zal natuurlijk een ander lid kans maken. Dus op zaterdag 5 september kun je op vertoon van je heldige Radio Postlidkaart aan de kassa jouw kaart ophalen voor de gratis heerlijke spaghetti. Dus ik zou zeggen, mis zeker onze live-uitzendingen niet.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags.

0: 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros FM.
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Onze opener voor het tweede deel, Frankie Avalon, Venus uit 59. Trouwens, nog eens de vraag. Ben je al lid van Radio Bras? Dan kan je meedingen natuurlijk naar onze gratis toegangskaart voor 5 september, onze spaghettiavond. Dus heel vlug een mailtje naar leden@radiopros.be. Naam, adres en jouw geboortedatum. En dan sta je op de ledenlijst. En dan kan je natuurlijk van jouw naam getrokken worden voor mee te doen aan de wedstrijd natuurlijk. En daar heb ik het over. Wij zeggen jouw naam en onmiddellijk bel je ons. En als dat gebeurd is, ja, staat het aangetekend. Heb je jouw kaart binnen. Dit is Donna Summer. She works hard for the money.

hard werken voor het geld, dat is voor iedereen zo wat een beetje de bedoeling. Donna Summer. Een team van 6 dansers van Show of Dance Complex uit Aalst vertrekt naar Phoenix in de Verenigde Staten om België te vertegenwoordigen op het Hip Hop Internationale World Championship. De eerste ronde vindt dinsdag namiddag plaats en het is de tweede keer dat het team deelneemt aan dit toernooi. Een team uit Aalst die dus vertrekt naar de Verenigde Staten om daar mee te doen aan een danswedstrijd. Ja, toch een beetje opmerkelijk, maar weinig bekendheid ervan natuurlijk. Maar het is hun gunst om een prijs te nemen.

Een vraag van Amanda Leer. Volg mij, follow me. Maar ik zou nu weten waar naartoe. Dan wil ik toch weer even op voor een beetje weten waar we naartoe gaan. Als ze vraagt om haar te volgen. Dit is Rutger van Barneveld. Goedemorgen, Helena.

Een leuk deuntje van deze Rutger van Barneveld, Helena. Het is zo een liedje van rijmen en dichten. Er bestaat zoiets, hè? Rijmen en dichten zonder, dat denk je er zelf wel bij, dat ga ik niet zeggen hier op de radio. Dit is Robert Pater. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Dat is toch al lang geleden, hè?

Dus, aan mij is het lang geleden dat ik mezelf nog eens kwijt ben geraakt. Terug naar het buitenland met Eros Ramazzotti. Ma cielo bello questa amor. Goedemorgen.

0: Eros Ramazzotti op de achtergrond. Nog even een blik op het klassement van de Tour de France. Want we zijn aan de laatste week bezig. Hè. Zondag is het Parijs. En dat zal waarschijnlijk ongewijzigd blijven als er geen valpartij zijn. Dus één zal wel Pogacar zijn. En twee, onze Belg Evenepoel. En drie zal Del Toro zijn trouwens. Remco Evenepoel maakt maandag, aanstaande maandag, zijn opwachting in het wielercriterium van Aalst. De volgende plaat is een vraag van Erik van der Hoeven uit Meren. Deze van Daniel Boon en Butterfly. Goedemorgen, tot aan de reclame.
1: Tu me dis, loin des yeux.

0: Als ik de streams bekijk, zitten we weer goed, hè? Er zijn massaal luisteraars die online aan het luisteren zijn. Zoals Erik van der Roeven uit Smeren, die deze plaats aanroept van Daniel Gerard en Butterfly.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Christophe nog tot zondagnamiddag onze supertip. Ik geloof nog in mijn dromen. En wat die dromen mogen zijn, ja, dat kunnen er veel zijn dromen. Mijn droom, of een van mijn dromen zou eens kunnen zijn dat ik droom dat de Belastingdienst zou verdwijnen. Want het is voor niemand goed, hè, maar er is er nu eenmaal. We moeten ermee leven, zeggen ze dan maar. Dit is Amar.

Deze Ammar is alvast een promotor van de plaatselijke horeca. Al die centen die hij heeft, heeft hij uit aan het café. Mocht dat de oplossing zijn om de Belastingdienst daarmee tevreden te stellen, dan zou ik misschien wel eens willen meedoen. En dan maar over de Belastingdienst. Het volgende is er nog eentje op aanvraag. Erik van der Hoeven moest ook eentje vragen voor zijn buurman. Maar hij heeft de naam van zijn buurman vergeten te vermelden. Maar het moest eentje zijn van Mankenelis, kleine jodeljongen. Dus ja, heel speciaal voor de buurman van Erik van der Hoeven uit Smeren.

vocalist bij deze Mankenelis. Een vraag speciaal door Erik van der Hoeven. Het moest een nummer zijn die zijn gebuur graag hoort. En trouwens, Erik en gebuur, zal ik jullie zien op 5 september op de spaghettiavond? Huh? Ik hoop van wel, hè. Ik hoop dat ik daar vele luisteraars eens mag ontmoeten. En natuurlijk, als je lid bent, maak je nog kans op jouw gratis spaghettikaart. Dit is Frank Boeijengroep, Kronenburg Park.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Clubhouse op de radio. Light by Fire. Nog even kijken wie vandaag nog zijn opwachting maakt. Jo van Aals tegen 11:14 uur uit Van Bever. Daarna ben ik er terug. 16, 8 uur Gerrit de Groot en 18 tot 20 uur Pieter Monsieur. Dat is de programmering voor onze donderdag 23 juli. Als we een beetje verder kijken, dan is het bijna het einde van de maand juli. De eerste maand verlof zit er al op, hè. Het gaat echt wel heel snel. En dan nog een tweetal weken erbij. En dan zullen de eerste inkopen al beginnen voor het nieuwe schooljaar. Dat start steeds op 1 september. Waarom nou 1 september? Hè? Waarom hebben ze nou eigenlijk 1 september gekozen? Ik weet het ook niet, hè. Dit is OG's.

De Love Train uit 73. Jagersvereniging Sint-Hubertus, als ze vraagt je extra maatregelen om rijden en als ze beter te beschermen. Automobilisten reden vorig jaar een tiental dieren aan. Het hoogste aantal van heel Vlaams-Brabant. En door de populatiegroei van de dieren steeg het aantal ongevallen dan ook in heel Vlaanderen. En ze vragen dus dat de gemeente extra maatregelen neemt om deze dieren te beschermen met reflectoren te plaatsen langs de weg. Ja, eigenlijk zouden de jagers dat moeten doen, hè, want het is hun hobby. Het is Maywood. Hey, hey, hey.

is ook een nummer dat ik voor de eerste maal draai. Deze van Maywood. Hey, hey, hey. En even terugkomen op mijn interpellatie over de jagers van Assen die aan de gemeente vragen om beschermende maatregelen te nemen tegen overstekende rijen, omdat er daar zoveel worden aangereden. Ja, dan zeg ik zelf, de jagers moeten die beschermende maatregelen maar nemen, want het is hun hobby. En uiteraard, iedere ree die wordt aangereden, is er eentje minder dat de jager kan schieten. Zo simpel is het. Dus, ja, wie zorgt voor wie eigenlijk? Dat was mijn voorlaatste van deze ochtend op donderdag 23 juli. Straks nog veel plezier met collega Jo van Aalsten. Ik ga eruit met deze van Jimmy Frey. Zing van de liefde. Graag tot deze middag in Siesta.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Jambon. Komt onder meer omdat onze fiscale geletterdheid niet op punt staat en het belastingsysteem te moeilijk is.

0: Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog twee jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimo. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. Saudi-Arabië mag van de VS een kernprogramma starten. Daar heeft de Amerikaanse president Trump groen licht voor gegeven. Dat mag enkel dienen voor burgerlijke doeleinden zoals kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië op termijn kan werken aan nucleaire wapens. En dat is verboden. Intussen hebben Houthi-rebellen twee Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die ze hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, later breekt de zon erdoor, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM. Radio Pros.
4: Radio Pros. Jo van Aalst.

Het goede doel en vriendschap mocht het allemaal openen. Deze donderdagse Ding Dong Yo. Summer Edition op deze 23 juli anno 2026. Van harte welkom en hele goede morgen. Tot 11 uur hou ik jullie graag gezelschap. En een woord van dank gaat uiteraard richting onze collega Piet Vermeer voor zijn afgelopen ochtendshow.

Hans de Boys en Annabel. Helemaal bewerkt door Wim Leys. We trekken eventjes naar het noorden, naar Scandinavië. Dat gaan we doen met Roxette uiteraard.

Etienne Alvarez was dat met Ik zal het willen schreeuwen van de toren. Kom je pas bij een hele goede morgen. Dit is de laatste Ding Dong Yo Summer Edition voordat de Yo met vakantie gaat. Ja, we zijn al sterk aan het aftellen. Dit is Gigi Anderson en zijn African Baby. Good morning.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jorden en jorden nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

0: Nice, met de Good Vibrations. Allemaal hier met PRS Radio uiteraard. 7 op 7, 24 op 24. Zorgen wij voor de Good Vibrations in Musicland.
1: Ik heb de problemen en minnen of het is niet dat groeit. Ik heb de problemen en minnen of niet de pieten bloeit. Ik zit behunnen met patatten, dat was lijkt nog te doen. Mo zwieg mo van tomaten, dat moet rood zijn en niet groen.

begin de jaren 80 wisten ze al dat we meer respect moesten hebben voor de natuur. Dat deden we met verkruisen. En we moeten het bos weer

Weekend is er weer het grote oogstfeest in de Vianjesgemeentes, de Pikkeling dus. En dit jaar gebeurt dat in Morsel. En daar weten ze heus wel het verschil tussen hooi, stro en gras. Die zijn de Dutch Boys.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Altijd positivo. Din.

is en blijft nog altijd onze keizer van het Vlaamse lied, Will Tura. En geef me liefde. Zocht zijn inspiratie natuurlijk bij Ottawa. Hier is deze formatie met de Shalala

Vijf heren en één dame waren ooit de formatie Flair. En ze hadden een dikke vette zomerrit. Deze Assie. Dikke vette hit gesproken. Dit was er ook zo een, hè? De Beatles.

Opladi, oplada. Dat was de afsluiter van deel 1 van deze donderdagse Ding Dong Jol zomereditie. Meteen ook de laatste aflevering voordat de Jol met vakantie vertrekt. Graag tot straks na 10 uur voor deel 2.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 78 92 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info.

Tom Hula. Niet heiliger dan de paus. Onze Hollandse ajuin, zo noem ik hem altijd. Onze vriend Rob van Daal mocht het allemaal openen. Deel 2 en meteen het laatste deel van Ding Dong Yo zomereditie voordat de Jo met vakantie gaat. Oh, dat geeft mij zo'n heerlijk gevoel. Lekker gaan aftellen. Ook al vertrek ik maar zondag hoor. Is nog een beetje werken. Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Good morning.

net nog de Rode Flamingo's met hun zomersproetjes. Dit was Ferry de Roze Flamingo met Barry Vest en Tim Schalks.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio.
4: Altijd positivo. Dit.

Hey, per i gentlemen, hasta la vista! Olé! Ah, weer een olé met Yves Segers en zijn Dolores.

altijd party time. Altijd gezelligheid troef. Met de Hermes House Band. Niet anders als met deze Those Were The Days.

Vaya, vaya, niet meer weg te denken op feestjes. Maar in Duitsland mag deze ook niet ontbreken, hoor. Darf Rocker en Ole Ole Comio.

0: dochter die er alleen maar schoenen aan hebben.
1: Uit Mexico.
0: Deze heeft alleen maar een sombrero. De Gebroeders Co waren dat.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt, gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties, met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
6: FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Pols FM.
6: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Ding dong yo.
9: What?
8: Ding dong yo.

John Luca was dat met zijn Chica Chica. Het zijn ook het einde van deze donderdagse Ding Dong Yo zomereditie op deze 23e juli. De Jol die trekt erop uit, die gaat met zijn vakantie welverdiende rust. En ik ben er graag opnieuw bij als alles normaal verloopt. Dat weet je nooit met mij. Op dinsdag 11 augustus dan zijn we er pas terug bij hier op de radio bij PROS. Zo dadelijk vanaf 11 uur is er uiteraard de middagradio. En ik ga eruit met een toepasselijke vakantie medley. Ons gebracht door de enige echte Christophe. Ik zou zeggen, de komende dagen, komende weken, geniet van de muziek hier bij PRS Radio. En natuurlijk geniet van de zomer en vooral van het leven. Zeker doen, nu het kan. Graag tot na mijn verlof.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Proz FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Voor het eerst heeft AI een bedrijf zelfstandig gehackt. Het gaat om het model van OpenAI.

0: bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 5,90 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd diesel al duurder. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij UNIA en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
1: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
0: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 50 minuten aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Wielerjournalist Maxime Goethals.
2: De klassementsmannen hebben wel de indruk dat het een rit voor de vluchters zou zijn. Dus dat de sterke klimmers misschien wel eens een kans krijgen vandaag. En dat de klassementsmannen ook ruimte gaan geven aan mannen zoals een Carapaz, die we al heel bedrijvig hebben gezien, om misschien eindelijk diep in de Tour toch eens voor die ritzegen te kunnen strijden.
0: Remco Evenepoel staat voorlopig tweede in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele trui Pogacar. De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM. Goedemiddag.
5: Middag Radio.
4: Radio Pros.
5: Het van Beveren.

Muziek van Billy Joe Spears met Blanket Underground was alweer de startplaat vandaag in onze middagradio. Vrienden, we zijn exact 9 over 12 geworden op deze donderdagmiddag. Vandaag uitzonderlijk tussen 12 en 2 onze middagradio. De Creedence Clearwater Revival, die komen er nu aan, zie voilà. Who Stopped the Rain?

We gingen samen met ABBA naar het jaartal 1979 met Gimme, Gimme, Gimme. Dick Stick Together, it is Brian Ferry.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM Radio Pros.
6: Goedemiddag Radio.
7: Ed van Bever.

keizer van de Vlaamse lied. Wilt u dan hier bij Pros FM? En dan die dan. Dadelijk onze superdub van de week. En dat is nog altijd steeds Christophe. En ik geloof nog in mijn dromen. Maar eerst naar het jaartal 2019. Wendy Woep en mij.

Fijne muziek was dat van Kool & The Gang. En waar dat je heel goed kan op dansen. Oh la la la, let's go dancing. Hot Chocolate, die komt er nu aan met So You Win Again.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: 5, 107, 1, 107, 5 en derde.

Ik pluk de sterren van de hemel, niemand minder dan onze Eddy Wally hier bij Pros FM. Dani Fabri en zijn dochtertje Kelly toen, met Mooi is het leven dicht bij jou.

Gentnummer van Jody Bernal en dat met de Kessie Kino. Nog een tweetal nummers alvorens we richting ons einde van ons eerste gedeelte. Normaal als tweede gedeelte, maar vandaag, ja, dat kon niet anders zijn, vrienden. Mambo No. 5 van Lou Bega komt er zo meteen aan. En ook nog deze plaat, ken je ze nog? Juan Pardo met No Me Hables, No Me Hables.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met

0: van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
4: Middagradio.
3: Radio Pros.
4: Het van BV.

Heerlijke plaat noem ik dat van Root Syndicate en The Mockingbird Hill. Op deze donderdag zijn we exact 8:08 geworden hier bij Pros FM, beste vrienden. Wees van harte welkom in ons programma Middag Radio. Paradiso komt eraan en Bandolero.

Ragatou Sunshine hier bij Pros FM. En dat met Jumbo Jumbo. Dadelijk een plaat voor Nancy. Want zij vroeg deze plaat aan van Cher. En de Soup Soup Song die komt er zo meteen aan. Na deze van Ricky Martin. Hopla, 1, 2, 3.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM, Radio Pros.
1: Middagradio.

De zomernachten van San Jose. Frans Bauer en Corrie Konings hier bij Pros FM. En mooi is het leven, alvast zegt Jo Valli. Maar het is de waarheid hoor, jawel.

Solomon Burke was dat met Cry to Me en deze werd aangevraagd door onze collega Gerrit. Nog een tweetal platen alvorens onze reclame er alweer aankomt, beste vrienden. We duiken straks naar 1981 met een nummer van Anita Meijer en Why Tell Me Why. Maar ook nog deze komt eraan van Luke Jones en dat met Please Release Me.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM, Radio Pros.
5: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Mooi nummer van Anna West en Applejack. De volgende plaats werd aangevraagd door ons Rafken Vermoezen. Hey, draai een keer een plaatje voor je vrouwtje aan haar verjaardag. Ja, we zijn dat niet vergeten, Rafken. We gaan dat zeker meteen gaan rechtzetten. Wat dacht u van deze plaats van Yeti Paletti? En oh, wat ben je mooi!

Sheila en The Black Devotion hier op de radio met Love Me Baby. We gaan stil aan richting 2 uur, alweer het einde van onze middagradio op deze zonnige donderdagmiddag, vrienden. Ik wens je allemaal een fijne donderdag toe. Heel veel plezier met onze komende collega's via Radio Pros FM. In de eerste plaats onze goede vriend Piet Vermeer en het programma Siesta. Morgen zijn we helemaal terug tussen 11 en 2. Eerst nog in dit geval nog een tweetal platen heb je te goed van mij. Het 77 Jean-Paul Young met Standing in the Rain. En dat doet het voorlopig niet in de regen. Nee, het is niet aan het regen, maar de zon schijnt voorlopig. Maar eerst ook nog deze van Jimmy James en zijn Vagabonds. And now is the time. Tot morgen allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.

Zeer goede namiddag op deze donderdag, de 23e juli. Nog altijd in het jaar 2026 natuurlijk. Bedankt Etje van Bever voor de 2 uur, want het was een uurtje af, hè, door een paar probleempjes die moesten opgelost worden. Dan kan niet alles tegelijk natuurlijk. We zitten alweer tussen 2 en 4 bij elkaar. We hebben geprobeerd terug een beetje de goede zomerse muziek bij elkaar te zoeken. Al is het echt niet zo snikheet vandaag. Maar dat hoeft niet om goede muziek te draaien. Welkom in Siesta.

radio mee hebben op een vakantiebestemming, want dat is eigenlijk wel een nummer die toepasselijk is om de namiddag te openen. Of misschien zijn ze nog bezig met de barbecue. Dat zou kunnen, hè. Maar op dit muziekje kan je echt wel een beetje alle zorgen vergeten. En ook op het andere natuurlijk uit 1999.

1970. En dat was ook een nummer 1 hit in Vlaanderen. En in 1999 hebben ze nog iets anders mee geprobeerd. Maar blijkbaar is dat niet zo van de grond gekomen. Maar het is zo'n kindje die we altijd zullen kunnen blijven draaien. Rita de Neve, geboorteplaats Liedekerke. Dus was afkomstig van Vlaams Brabant. En had het leven gezeten in Mechelen. Daar is op 31 januari 2018 ook overleden. En dit is er eentje op het leven. Samen met Sam Horis.

op het leven. Dat zou ik wel kunnen zeggen. Voor de verjaardag van iemand binnenshuis hier bij Radio Plus. Op de verjaardag van Anneke natuurlijk. Op het leven. Alles wat het met een leven te maken heeft, is toch belangrijk. Sam Horis die momenteel meedoet voor de zomerhit, maar dan wel met iets heel anders. Hè? Met 1, 2, 3, rek. Maar ja, ik draai wel eens graag die zomerhitplaatjes. Maar ik kan ze niet allemaal draaien. Ze zijn allemaal mijn zin hier. En ik moet onpartijdig blijven. Dit is Alan Folly.

0: vergelijkbare titels van dit nummer A Love Folly. Wat is er aan de hand, schatje? What's another matter, baby?
1: Come on, boy. You can tell me. Cause I'm a very good friend of yours. Yes.
0: En de volgende, die staat ook even eens een goede vraag, hè. Zul je morgen nog van me houden? Ja. Heb ik het over Shirley's. En Will you love me tomorrow? Zul je morgen nog van me houden?

160. En met veel fierheid zeg ik toch dat de kaartenverkoop voor de spaghettiavond toch al wat een beetje bent te verlopen. Want er zijn er net nog 5 verkocht in mijn streek. Ja, dus dat mogen we wel eens zeggen. Heel speciaal voor de verjaardag van Anneke. Deze plaat van Jannes. Vraag het jou alleen. En dat is natuurlijk van Nicole en Gianni.

0: heel speciaal dus voor de verjaardag van Anneke, vanwege Nicole en Jenny. Deze Jannes en Praat jou alleen.
1: En ben ik met jou klaar.
0: Niet vergeten dus onze actie die we doen. Vanaf aanstaande zondag maken ons leden tijdens de live programma's kans op een gratis toegangkaart voor de spaghettiavond. En tijdens de vrijwillig live programma wordt er een naam uit onze ledenlijst getrokken. En hoor je jouw naam op de radio, bel dan meteen naar de live DJ op 070-22-2050. En doe je dat op tijd, dan ligt jouw gratis kaart klaar aan de kassa van de spaghettiavond. Maar je moet dan wel jouw lidkaart tonen aan de kassa. Dat we zeker zijn dat jij er bent, hè? Want dat is het eerlijkste. Je moet dan ook komen. Dus op zaterdag 5 september, vertoon van je Radio Pros lidkaart. En jouw naam is getrokken, jij hebt ons gebeld. Dan is die gratis spaghetti voor jou. Dit is Jebby Tiger, Slowdown, 1975.

Abbey Tiger was een Britse glamrock band die actief was tussen 74 en 76. En je kon ze een beetje vergelijken als artiesten met Mudd en The Sweet. Ondanks dat ze grotendeels onopgemerkt waren in hun thuisland, behaalde Abbey Tiger succes in Scandinavië, Duitsland en eveneens ook in Nederland. Dit zijn de Pointer Sisters. I'm so excited. En met deze drie dames gaan we naar de reclame.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

En hij gelooft nog steeds in zijn dromen. Zoveel voor de boeg. Ja, ik geloof. Ik geloof er ook nog in mijn dromen, maar er zijn er nog niet veel uitgekomen. Ik droom eens om de Lotto te winnen. Ja, ik win hem om de 14 dagen, win ik hem eens. Ja. 2 euro, 3 euro. Niet genoeg om een nieuwe Lotto te betalen. Dus ja, ik geloof nog in mijn dromen. Onze superdef van deze week, Christophe. En dit is Kraftwerk.

toch een stevig nummer, hè? Deze van Kraftwerk, de model. Ik zit er ook zo'n beetje op mijn social media te kijken, Piet Vermeer. En er komt erop in zo'n kadertje. Je hebt 6, vind ik, luxe. En ik ga kijken en ik zie niks. Dat zijn zo van die duimpjes, zie er maar 2. Wel ja, ben ik niet zo goed mee met die social media. Maar je kan hem vinden gewoon via Facebook en tikken Piet Vermeer. En je ziet het wel. Al mijn zottigheden die ik erop zet. Dat is leuk om te delen. Trouwens, de volgers die ik heb, zien er allemaal leuke mensen uit. Dat moet ik wel toegeven. Dus bedankt om te volgen. Dit is de G-Girls Band.

0: dance band Centerfold. Dat is ook een plaat die nooit uit het repertoire van de radio zal verdwijnen. Ze zal ooit altijd wel ergens gespeeld worden. Leuk, leuke plaat. Deze is van Hazes Junior.
1: Hey Mart.
0: En Mart Hoogkamer.
1: Nee, echt niet.
0: Zij is van mij.

André Hazes junior, onbesproken. Mart Hoogkramer, zij is van mij. Dit is Alison Moyet. Is this love?

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM. Goedemiddag.

tijd een leuke nummer om te draaien. Deze serie van Vanessa. Maar tussendoor zit ik ook zoiets een beetje de social media te bekijken. En ik zit in een social media bericht van Openbaar Zelzaten te bekijken. En daar staat er geschreven dus dat Marina Walli deze week een optreden heeft verzorgd op de Gentse feesten in Gent. Het was een vrij podium, je moest je daar zelf inschrijven. Maar de reacties die ze krijgen op dat artikel, ja, durf het bijna niet zeggen. Maar ik moet wel één ding zeggen, ik heb ooit Marina Walli aan de telefoon gehad, eigenlijk voor een goede zaak. En ze dacht dat ze maar Marilyn Monroe was. En ze was heel arrogant tegen mij. En dan kan ik maar één reactie lezen. Noemen ze zoiets een eerbetoon aan haar vader? Sinds haar zogeheten optreden zijn alle katten weggelopen uit Gent. Maar voor The Voice of Europe had ik respect. Dit is de papa, Eddie Walli.

Select voor The Voice of Europe. En dat zeg ik met alle fierheid. Want dat was Eddie Wally, The Voice of Europe. Hij mag nooit vergeten worden. En uit 75 was dit Marie Mila. En ja, de reactie die ik net heb gezegd, dat is niet mijn reactie. Ik lees het gewoon op de social media. En ik heb zoiets die aan de telefoon had en het stond mij ook niet aan. Dit is de laatste.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat.

Zo, welkom in het tweede gedeelte van deze siesta op donderdag. En we begonnen met een nummertje dat ik eigenlijk ook lang geleden is dat ik het nog gedraaid heb. The Musical Youth, een Britse reggae groep die in 1979 werd opgericht in Birmingham. En ze schoorden een hitje in 1982 met Pas de Dutchie. Dat is ook de piratentijd van de Vrije Radio. 81, 82, 83. Hè. En de titel Pas de Dutchie was een verbastering van Pas de Couchie. Een lied over marihuana. Zou nu niet van verschieten. Hè. Reggae en marihuana, die passen eigenlijk wel een beetje bij elkaar. Den er vrij zeker af. Dit is Rosaline.

Rosalien Snap. Ik was even iets aan het opzoeken en kreeg een heel ander bericht binnen. Dus deze namiddag is misschien hij nog bezig. Een afvalbrand uit de hand gelopen in het Oost-Vlaamse Erpenmeren. Ja, brandweer is er moeten komen en ze kregen het moeilijk onder controle. Vrienden, luisteraars, let op met vuurtje maken in openlucht nu. Na het warme weer is de ondergrond nog zeer gevoelig voor uitbreiding. Morgen vroeg in de ochtendshow zal ik het er misschien meer over hebben. Maar het komt net binnen. Mag het eens zeggen toch, hè? Niet met vuur spelen. Dit is Jody Bernal.

Dat wil ik nooit meer geven aan onze luisteraars. Hè? Als je op dinsdagmorgen of donderdagmorgen in de ochtendshow iets kunt doorsturen van nieuws, dat mag altijd. Hè? Nee, je bent er graag bij. Waarom zouden we dat niet doen? Hè? Dit is Kings of Leon. En Who's Somebody.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Marco Borsato en zij. En dochter Jada hoopt dat papa Marco ooit nog terugkeert naar het podium. Want ze merkt dat hij gemist wordt, maar ik denk niet dat zij alleen merkt dat hij gemist wordt. Ik denk dat heel Nederland en heel Vlaanderen Marco een beetje mist. En ik hoop dat hij toch eens ooit terugkomt. En ziet het er wel zitten. Marco is nog redelijk sterk, maar ofwel is hij zich stiekem aan het voorbereiden voor een stevige comeback. Deze is ook altijd gevallen en opgestaan. Hij heeft altijd flinke nummers gemaakt. Eentje die ik ook nooit uit mijn geheugen zal missen. Al zijn liedjes trouwens. Ik was er een beetje fan van. Ik hoorde hem graag zingen. Ik heb hem ook eens een paar keer zien optreden toen ik nog heel jonger was. En doet me dus dan ook terugdenken aan mijn jeugd. Dit is Rob de Nijs. Hou me vast.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
5: Bros. Waar je ook bent,
6: waar je ook luistert,
5: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

Met deze Michael McDonald's Sweet Freedom zijn we alweer aan de laatste minuten beland voor deze siesta op donderdag. En niet vergeten dat er na 4 uur is er... Hoe noemt hij nou weer? Hè? De man die het heel goed kan uitleggen. Ah, onze Herriet. Herriet de Groot, die hoor je straks na 4 uur. Dat is een grapje, Herriet, jong. Hey, een grapje, hè. Wat ik zei, ik kan het goed uitleggen, onze Gerrit. Maar bon, hem hoor je straks na 4 uur. Dit is Vicky Leandros en Tony Christie.

We're gonna stay together. Vicky Landers en Tony Christie, we blijven samen. Ik ben eens benieuwd wie ik volgende week en daarna eens mag in de bloemetjes zetten met een kaart voor onze spaghettiavond. Hè. De naam die zal getrokken worden in het programma. En dan is het luisteren geblazen hebben. Zeker in de live programma's, dus daar gaat het steeds gebeuren. En ik ben echt wel benieuwd wie dat ik kan verblijden met een gratis kaart van de spaghettiavond onder onze leden. Je moet dus wel lid zijn.

Het begin van deze plaats die onderbreken. Are you ready uit 70? Hè? Ben je er klaar voor? Pacific Gas and Electric. Maar ja, ik zei het, of ik was het aan het zeggen. Ben eens benieuwd. Welk lid haar of zijn naam ik mag vermelden op de radio? En die me dan moet bellen, dan moet je me bellen. Geen applicatie, dan moet je gewoon bellen. En dan ligt jouw kaart gereserveerd. En we zullen de naam van het programma misschien ook bijschrijven. De DJ-naam. Dat is nog leuker, hè? Dan kan je op de spaghettiavond makkelijk contact leggen met het programma waar je het ook hebt in gewonnen. Voilà, ze. Weer al iets bijgevonden. Zouden ook nog een eretafel kunnen zetten voor zij die een kaart winnen. Maar dat is onmogelijk, want dan moet je allemaal op hetzelfde tijdstip komen. En ja, dat is organisatorisch misschien niet te doen. Hè? Voilà. Dit zijn de Stranglers. No Mercy.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Benson met jou, Jovalli. Ik heb er nog twee Nederlandstalige klaarstaan. Waarom zouden we niet, hè? Samen met jou. De volgende die klaarstaat op Nederlandstalig vlak is deze van Louis Filon.

Filon. Raar maar waar, maar ik heb deze week of vorige week ook nog deze plaat gedraaid van Wiltura en Bonnie Sinclair. Denk in de ochtendshow. Gelukkig samen.

Zo dat was meteen de voorlaatste van deze siesta. Zou even serieus zijn. Baila de gasolina. Wat mij betreft, beste vrienden, luisteraars. Vierde prostluisteraars, moet ik zeggen. Graag tot morgen vroeg. Even na 7:00 ben ik er alweer terug voor de ochtendshow. En laat zeker maar iets van jullie horen als je wakker bent. Het geeft niet. Ik lees het graag via onze applicatie. Nog veel plezier met de andere collega's. De eerste volgende is Harry de Groot. En dit is Paradiso. Bailando. Graag tot morgen vroeg.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten, nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
4: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
3: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En een recordtransfer voor landskampioen Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

When Smoking Sings, dat was in een van de betere platen van ABC. Daar zijn wij het programma mee begonnen op een fijne donderdagnamiddag zoals deze. Af en toe is er wat regen, op sommige plaatsen toch wel. En het gaat tegen het weekend weer beter. En zaterdag gaan we weer lekkere temperaturen krijgen. Zondag geeft het dan weer wat regen. Dus ja, de grote hitte zijn we voorlopig kwijt. Maar dat wil niet zeggen dat het geen 30 graden meer kan worden. We zien wel wat het komt met dat mooie weer in deze fijne zomer. Dit is Alphabeat hier op de radio en Fascination. Ook nog eventjes onze voorgaande collega's bedanken. En dat was onder meer Piet Vermeer en de andere. Merci allemaal.

0: Els FM.
1: Goedemiddag. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Hij is nog altijd op zoek naar de nooduitgang. Dus dat is normaal gezien in elk gebouw wel verplicht aangegeven. Dus dan kan je daar toch wel kijken waar de nooduitgang is. Je hoeft daar niet zo direct zo harder te zoeken. Meteor blijkbaar wel. De nooduitgang van onze Meteor was Nederlandstalig. En dan gaan we even terug naar een lekkere zomerrit van nog niet... Ja, toch wel een tijdje geleden. Ik dacht te zeggen van niet zo lang geleden, want het is toch wel een tijdje geleden. Deze Buster Pondexter... En de band had. Hoi!

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en

my heart, you're my soul, if you win, if you want. En ik zag het overlaatst nog een keer heel toevallig op een Duitse zender dat die jongens geëerd werden en voor hun carrière. En dan niet eens ook nog eens het videoclip gezien hoe dat ze er ook wel uitzagen toen ze nog jong waren en in 1984 dit liedje opnamen. Goed, spaghetti kan je komen eten en dat is op zaterdag de 5e september. Je kan er gratis naartoe als je lid bent. Als je nog geen lid bent, kan je nog snel lid worden. En dan kan je eventueel een leuke spaghetti gratis komen eten, ofwel een croque-monsieur. En zo dus, het kan zijn dat je een gewone spaghetti neemt, ofwel een spaghetti veggie, ofwel een gewone croque, ofwel een croque bolognese. Dat zijn de vier mogelijkheden dat je kan eten ter waarde van 15 euro. De kaartjes zijn nog altijd allemaal te verkrijgen op Radio Prost, maar ook met onze medewerkers. 15 euro per persoon om komen te eten. Maar als jij geluk hebt, kan je misschien gratis naar dat eetfestijn komen op zaterdag de 5e. Vanaf 16 uur kan je daar binnenkomen om een lekker spaghetti of een kroksje te eten. Zo, dus als jij daar gratis wil naartoe gaan, moet je lid zijn van onze radio. Als je nog geen lid bent, kan je nog altijd lid worden. En dan kan je misschien uitgeloot worden en dan kom je bij ons een gratis krok ofwel spaghetti eten. Dit is Jasper Stevelink met Ear in My Arms.

Absoluut, ja. De geweldige Christophe is nog altijd onze supertip van de week. Ik geloof nog in mijn dromen. Als je kunt dromen en je gelooft erin en hopen dat ze er nog uitkomen, zou wel fijn zijn natuurlijk, hè. De fijne nieuwe single van onze Christophe. Tijd geworden dat we even terug naar een rustmomentje gaan. In dit uur doen we dat altijd en dan proberen we dat te doen met twee geweldige platen. Net voor de boodschappen krijg je nog Keen te horen met Everybody's Changing, maar Pat Boone is een van die rustmomentjes platen. En dan gaan we terug diep de tijd in, hè, met de jaren 60 platen. Love Letters in the Sand, die gaan we spelen, maar ook dit uit de jaren 80. Een leuke plaat om die nog eens terug te horen. I Should Have Known Better, dit is Jim Diamond.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

En zo kennen we dat dansken ook nog eens gedaan hebben natuurlijk. Als je bij je thuis bent, je hoeft je niet te schamen als je mis bent. Dus niemand ziet u, niemand kent u. Maar we draaien nog eens de zomerrit van de Macarena uit 1997. Los del Rio. Op één been, daar kan je niet op staan natuurlijk. Hè. Monique Smit heeft er een liedje over gemaakt. En die gaan we nog eens draaien. Dan gaan we nog eens de Hollandse tour op. Met die accordeon erbij. En de ambiance zit er direct in.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

We hadden nog eventjes daarnet nog Nederlandstalige muziek uit Nederland, maar dit was Nederlandstalige muziek van bij ons, vanuit België, 1992, scoorde en nummer 1 hit, deze Philip Robrecht met zijn vurige tongen. Voilà, ik heb er nog eentje in dit gedeelte en dat is van onze Bruno Mars samen met Lady Gaga en Die With A Smile. Tot zometeen na 17 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt, gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
7: Goedenavond.
4: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Zeker weten dat wij met deze plaats zijn begonnen uit 1989. Jawel, iedereen kent dat, iedereen zingt dat met volle borst mee. Tina Turner en You Are Simply The Best. Het is 5 uur gepasseerd. Welkom in het tweede gedeelte van het programma Hits in de Spits. Het loopt nog tot en met 18 uur. Mijn naam is Gerry de Groot. En ik kan alleen maar vertellen dat we weer de beste muziek voor jullie hebben samengesteld. Zeker weten. Even eens kijken, wat hebben we? Justin de Wild komt er nog aan met Cheerio. Maar deze fijne Celine Dion, die heb ik ook nog eens voor jullie klaarstaan. Hè. Een van die grootste, dit is I'm Alive. Een hele fijne namiddag allemaal.

Lekker rock and roll moet er ook wel eens tussen komen. Zeker weten. Wat heb ik voor jou gedraaid? Swinging Blue Jeans en Good Good Miss Molly. Dan gaan we verder met deze van Bonnie Tyler. Een van de mooiste platen van haar. En dat is niet altijd de grootste. Dit is It's a Hard Touch.

0: op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608. 105 5 107 1 107.

De winner takes it all, jawel. Ja, zo gaat dat met degene die de winnaar is, neemt alles mee. Dat hebben die van ABBA ook wel ondervonden en ze hebben daar toch nog wel een song van gemaakt. In de jaren 80, zo'n klein beetje net voor de split van de groep. De winner takes it all van de formatie ABBA. Dan gaan wij naar het strand, hè, want het is bijna gehoord dat het de hit van de zomer komt eraan. En dat is rond 5:30, maar we hebben nu ook al wel een fijne zomerplaat. Hè. Chris Rea maakte een geweldige zomerrit in de 80's. On the beach, en dan gaat het allemaal gebeuren. Gaan we eens even meemaken wat deze man daar heeft meegemaakt. On the beach, jawel. Volleyballen, surfen, zwemmen, alles erop en eraan. Meisjes in bikini ofwel in monokini. Dan komen we toch wel allemaal wel tegen. Dus we gaan nog eens lekker genieten van deze fijne Chris Rea.

Wat een lekkere meezinger en wat een lekkere plaat nog eens van Lux Steno. Een van zijn grootste uit de 90's voordat je slapen gaat, zeker weten. Zeg dames en heren, wat heb ik na de boodschappen voor jullie klaarstaan? Ticket to Heaven van de Dire Straits. Maar eerst gaan we ook nog eventjes naar deze luisteren. Een plaat van nog niet zo lang geleden. Ik denk dat van verleden jaar is. Deze Blink Twice van Jabuzi en Miley Smith.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM Radio Pros.
3: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Heerlijke fijne platen. Erik van Eijen heeft daar zelfs een Nederlandstalige versie van gemaakt. En wij draaiden de originele Ticket to Heaven. Als je dat tegenkomt, dan weet je dat het einde van je leven nabij is, toch wel. De Dire Straits draaiden we. Dan gaan wij even terug naar een fijne groep en dat noemde zichzelf Bananarama. Ze hebben leuke platen gemaakt, heel veel covertjes, maar ik denk dat dat wel een originele plaat is. Hè? Love in the First Regist, dit is nog even de versie van onze Bananarama. U luistert nog steeds naar Hits in de Spits en dat tot en met 18 uur.

Het huis dat tussen wolken stond, ofwel een huis op wolken. Luc van Meeuwen. Beste vrienden, het is ook alweer afgelopen. Hè? Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Die van Blue komen langs met Always en Manu. En dat is een Franstalig plaatje van de 90s. La debuut de Dana. Wat mij betreft, ik ben er heel graag terug morgen. Morgen zijn we dan vrijdag, maar niet getreurd. Zometeen heb je onze Peter Monsieur en onze Ron van der Steen. Die gaan zich nog allebei het beste van zichzelf geven. Tussen 18 en 20 uur en tussen 20 en 22 uur. Graag tot morgen. Goedenavond.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar de vakbonden blijven dus staken, omdat de maatregelen volgens hen de huidige problemen niet oplossen zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Dat is toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. Het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
3: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. De olieprijs schiet opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. En over een uur begint Anderlecht aan zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby. Je hoort CEO Kenneth Bornau.
5: Ik denk dat het belangrijk is om voor ons om die match op verplaatsing heel goed te managen. Ja, zij hebben een heel hoge succesratio thuis. Zij winnen 70% van de wedstrijden. Maar zoals gezegd, er is ook nog eens een terugwedstrijd. Europees voetbal, ja, is voor ons belangrijk, zit in ons DNA.
3: Die terugwedstrijd is volgende week. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
6: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
8: Radio Pros, zo wordt erop los.
9: Kijken is toegelaten.
10: Dit kan wereldwijd.
11: www.radiopros.be.

één absolute klassieker. Een enkele take opgenomen. Geen gepruts, gewoon inpluggen en knallen. Goedenavond, prosvrienden. Direct naar 1960 met Johnny Preston en zijn Cradle of Love.

Johnny Preston, Cradle of Love. Een van die, en van die 60's gaan we in één ruk door naar de accordeon van Matthias Lenz. Mademoiselle Ninette is oorspronkelijk een hit van de Soulful Dynamics uit 1970, maar Matthias heeft er zijn eigen treksaksasje over gegoten.

Matthias Lens maakte de benen los. Tijd voor wat herkenbaarheid van Tino Martin. Jong en dom. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Of zoals mijn moeder zei, verstand komt met de jaren, jongen, maar soms heeft die post vertraging.

Rocky Burnett met zijn klassieker Tired of Doing the Line. Ik leg het tempo even stil voor een flinke dosis romantiek. Mark Hamilton scoorde in 1970 een gigantische Franstalige hit met Comme j'ai toujours envie d'aimer. De man schreef dit nummer toen hij letterlijk geen frank op zijn bankrekening had staan. Ik zou het anders formuleren, maar ik ga het zomaar houden. Hè. Gelukkig kost liefde niks. Smelt gerust even weg, ik ga dat ook doen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover, op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

De supertip van de week. En wie anders dan onze eigen Christophe deed dit om ons wat positiviteit in te blazen. Hij gelooft nog steeds in zijn dromen. En ik moet zeggen, ik droom op dit moment ook van een cocktail of een zonnestrand. Ja, het zal bij een droom blijven, vrees ik. Als er één man is die elke ochtend droomt van een perfect kapsel, dan is het Steve Tielens wel. Hij heeft de spuitbus haarlak erbij gepakt, de kam erdoor gehaald. En het resultaat hoor je hier. Ik heb mijn haren goed gelegd.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

Frank Valentino bracht de zon al even binnen met zijn Summertime en Beach Baby. En we houden die glans vast met een dame die eigenlijk de Engelse danseres Debbie Jenner is. Ze werd in één klap beroemd toen ze de videoclip van Funky Town mocht dansen. Daarna veroverde ze zelf de hitlijsten met Shine Up, Doris D en The Pins.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: The Beat, Can't Get Used to Losing You. Gratis spaghetti en gezelligheid op zaterdag 5 september. Dat regelen we voor onze leden. Vanaf aanstaande zondag maken jullie het extra spannend in onze live-uitzendingen. Hoor jij je naam door de speakers knallen? Wacht niet, maar bel direct naar 070 22 22 50. En als je snel genoeg bent, is die gratis eetkaart voor de spaghettiavond van jou. Reageer je niet, dan schuiven we de kans door naar een andere luisteraar. Hou je radio dus afgestemd op Radio Pros FM. Ben je nog geen lid? Word het snel en wie weet schuif jij binnenkort gratis aan.
1: Pros FM
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Herman bracht ons met het ritme van de trein op onze bestemming voor het einde van deel 1. Waarom kiezen we voor een 1 nummer als je ze ook gewoon allemaal achter elkaar kunt horen? Zet je schrap voor Corrie Konings en de Hitlet Medley.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: elke werkdag van 6 tot 8 avonds. Muziekmozaïek.
1: Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.
2: Pros FM.
1: Goedenavond. 105.5. 107.1. 107.5. En DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Jij bent de mooiste, een tijdloze binnenkomer van Wiltura aan het begin van dit nieuwe uur. Het is 7 uur geweest op deze donderdagavond. Het moment om het tweede deel van Muziek Mozaïek in te starten. Mocht je net inschakelen, ontspan, maak het gezellig en geniet het komende uur mee van de leukste muzikale verrassingen. Waarom jij, Michael Lanzo? Da-da!

Lekker tijd gemaakt voor wat echte Americana met Glen Campbell en zijn onverwoestbare Rhinestone Cowboy. Sommige nummers horen niet gewoon bij de rockgeschiedenis. Ze zijn de rockgeschiedenis. En deze raak je gegarandeerd tot in je ziel. Rauw, meeslepend en met die iconische combinatie van Eric Burdon's stem en dat meesterlijke orgel. Uit het hart van New Orleans, The Animals, House of the Rising Sun.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Zo klonk 2017 Clean Bandit en Zara Larsson met Symphony. We draaien de tijdmachine wat verder terug. 1983 uit de James Bond film Octopussy. Hoor je Rita Coolidge, All Time High.

is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS, zomer erop los.

Ferry Lits bracht ons het perfecte plaatje. En ik hoop dat jouw avond tot nu toe net zo perfect verloopt. We doen er nog een schepje gezelligheid bovenop, want deze stem herken je uit duizenden. Zorg dat de ramen dicht zitten als je meezingt. Joe Harris met Maria Magdalena.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

Luister volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. 105.5, 107.1, 107.5 en

Een van die absolute hoogtepunten uit de carrière van Peter Frampton is zonder twijfel deze Show Me The Way. De originele studioversie deed aanvankelijk nauwelijks iets. Pas toen de live-uitvoering in 1976 op de plaat verscheen, schoot het nummer wereldwijd door het dak richting de hoogste positie. En we blijven nog even in die heerlijke tijdloze sfeer hangen. Paul Anka, Esso Besso.

Een onvervalste popcorn classic uit de jaren 50 en 60. Oude tijden herleven vandaag in muziekmozaïek. Jimmy Foster en het betoverende Strangers in Paradise. En naarmate het einde van de show in zicht komt, hebben we nog een heerlijke uitsmijter voor je klaarstaan. The Cats en het toepasselijke The End of the Show. Voor deze week zit het erop voor mij. Morgen krijg je collega Bart van Elst. Tot volgende week graag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
5: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

Dat was Bono en zijn band U2 en je hoorde City of the Blinding Lights was dat. En het lied gaat vooral over de overweldigende indruk van een grote stad, voornamelijk New York. Hele goede avond, welkom hier bij Radio Pros FM op deze donderdagavond 23 juli zijn we al. En dit is tot 10 uur Sfeermakers. Wij zijn er weer helemaal klaar voor.

0: Het is misschien een nummer dat je niet zoveel hoort hier bij Radio Pros FM. Daarom heb ik het nummer meegebracht om vanavond te draaien in deze sfeermakers. Je hoorde Walking in the Rhythm is een smooth jazz, funk en progressieve soul klassieker uit 1974 van deze Amerikaanse R&B groep The Black Bird.
1: Pros FM.
2: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Een stapje zetten in de wereld. Het is toch al donderdagavond, dichtbij naar het weekend toe. En je hoorde deze stepping out van Joe Jackson, was dat. Maar Joe Jackson scoorde zijn grootste hit met een live versie van Is He Really Going Out With Him. De single haalde in de zomer van 1988 de top 3 in de hitlijsten hier bij ons in Vlaanderen.

0: Ik verwacht alleszins geen telefoontje uit Londen. The Clash was een Britse punkgroep die bestond van 1976 tot 1985. En de groep wordt beschouwd als een van de belangrijkste punkgroepen die opvielen door hun sterke linkse kritiek en verschillende stijlen die ze gebruikten in hun muziek.
1: Radio Pros. Zomer erop los.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Sfeermakers bij Radio Plus. Goedenavond.

0: 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
1: Brussel. Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM, Radio Brussel.
6: Ron van der Steen, sfeermakers bij Radio Pros.
7: Goedenavond.

Af en toe duikte Huus Meeuwis eens op in Vlaanderen in het populaire VTM-programma Liefde voor Muziek. En dit nummer kwam daaruit. Alleen met mij was dat. En Huus Meeuwis, ja, dat is een Nederlandse zanger die zijn grote doorbraak wel kende in 1995 met het nummer Het is een nacht, een echte ambiance hit van toen.

We gaan hier stilaan op naar 9 uur hier bij Radio Pros FM in deze sfeermakers vanavond. En die hoorde deze van George Michael en Killer en Papa was een Rolling Stone. Straks na 9 uur zijn we terug voor nog een uurtje sfeermakers en dat tot 10 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedenavond.
7: Ron van der Steen.
8: Goedenavond.
7: Welkom bij de Sfeermakers.
9: De sfeer.

Ondertussen zijn we beland in het tweede deel van deze sfeermakers hier bij Radio Bros FM op deze geweldige donderdagavond. De sfeer zit er goed in en je hoorde net deze van Stevie Wonder en de Part-Time Lover. Misschien hebben wij dat allemaal wel al eens gehad, een Part-Time Lover. En dan kan je misschien eens denken voor een hotelletje te gaan huren.

Nu al veel hotels gezien in mijn leven, maar nog nooit echt een blauw hotel. Blue Hotel was dat, muziek van Chris Isaak, een van zijn hits van toch ook alweer een tijdje geleden. Radio.

Bijzonder leuk om deze nog eens terug te horen. Deze radioklassieker van Billy Joel was dat en de entertainer. En Billy Joel, dat is een Amerikaanse pianist, singer-songwriter, componist. En tussen 1972 en 1993 produceerde hij popmuziekhits, waaronder bijvoorbeeld Piano Man en Goodnight Saigon. En nog een heleboel andere reeks aan hits die hij toen uitbracht.

0: Een van de zoveel hits die ze uitbracht in deze groep Wet, Wet, Wet. En die hoorden ze nog een keer met deze Sweet Little Mystery. En Wet, Wet, Wet is een Schotse popgroep die vooral succes had in de tweede helft van de jaren 80 tot eind de jaren 90.
1: Radio Bros, zomertrop los.
2: Yep.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pols FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
5: Sfeermakers bij Radio Pros.
6: Goedenavond.

Even wat rustig aan in deze sfeermakers vanavond hier bij Radio Pros FM. Bloedend Hart is een nummer uitgebracht van de Dijk uit Nederland. En dat is een Nederlandse band die voornamelijk Nederlandstalige popmuziek maakte. En de Amsterdamse band werd in 1981 opgericht en naar de Amsterdamse Zeedijk genoemd. Elementen uit de soul, blues en rock worden tot een eigen geluid gecombineerd.

Ze waren met vier en ze noemden zich de Beatles en ze waren heel succesvol in die jaren toen. En ook de mode was nog steeds met lange haren voor de mannen. De Beatles waren dat nog een keer met deze Love Me Do. En dit zijn de Foundations. What?

0: Het gaat er deze avond keihard aan toe hier bij Radio Pros FM. En ja, dat mag ook wel een keer natuurlijk. Dit keer hoorde je Kiss met niet zoals dat andere nummer die je steeds hoort. I was made for loving you. Dit was Crazy Crazy Night. Misschien heb jij nog plannen voor de komende nacht.
1: Hello!
2: Wolf!
1: Yeah.
2: Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelis!

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van 17 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM.
7: Ron van der Steen,
8: Veermakers,
7: bij Radio Pros.
8: Goedenavond.

Bed of Roses geworden, ja, muziek van Bon Jovi. En zo gaan wij stilaan op naar 10 uur hier bij Radio Bros FM. Deze sfeermakers voor vanavond zit er alweer op. Morgen zijn wij terug paraat, maar een uurtje minder, enkel tussen 8 en 9 uur sfeermakers. Want daarna is er tussen 9 en 10 uur Made in the USA met onze collega Johnny Johnson. Dus je hoort een uurtje lang alleen maar de beste country muziek die hij voor jou heeft uitgekozen. Dus zeker aan vast luisteren morgen in dit programma Sfeermakers en ook bij collega Johnny Johnson en ook natuurlijk bij de andere collega's natuurlijk. We gaan eruit met Stromae en Formidable.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Opgelet als je op de E17 moet zijn. Die is nog steeds volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Journaliste Tanita de Meij is ter plaatse.
4: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten. Mensen zijn er dus al 2 uur aan het wachten. De politie bekijkt nu hoe ze alle voertuigen kan keren, maar dat kan nog enige tijd in beslag nemen.
3: De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Gisteren werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd, omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. In Oekraïne wil de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn titel terug, nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen zijn ontslag. De man werd volgens Oekraïnse media ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook ontslagen. Fedorov kreeg wel verschillende andere functies aangeboden, maar weigerde die. Hij wil naar eigen zeggen enkel terug op Defensie werken. Voetbal dan. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd niet kunnen winnen. Het speelde in Zweden 1-1 gelijk tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht moest het na 11 minuten al met een man minder doen. De terugwedstrijd wordt volgende donderdag in Anderlecht gespeeld. Als ze winnen, spelen ze de derde voorronde van de Europa League. Bij verlies trekken ze naar de derde voorronde van de Conference League. In de ronde van Frankrijk tellen de renners af naar de laatste rit. Die is zondag al. Eerst rijdt het peloton nog 2 bergetappes. En die worden stevig, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
5: Als je weet dat er morgen Alpe d'Huez op het programma staat en dan zaterdag nog eens die monsterrit over de Galibier, over Alpe d'Huez opnieuw 5000 en meer hoogtemeters, ja, dan is het wel logisch dat ze hier vandaag een beetje een rustige dag hebben genomen. Die klim leende er ook niet echt toe om grote verschillen te hebben.
3: Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goeie avond.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond.

0: is van mij.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-3233.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninoven omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt, gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5 107.1 107.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum.